0: Wat onze politieke overtuigingen ook zijn, we beseffen allemaal dat de rechtstreeks algemene verkiezingen voor het Europees Parlement een historische stap zijn, die werd genomen op een cruciaal moment voor de volkeren van de gemeenschap. Alle lidstaten van onze gemeenschap staan voor drie grote uitdagingen, namelijk de uitdaging van vrede, de uitdaging van vrijheid en de uitdaging van welvaart. En het is duidelijk dat we deze alleen met een Europese aanpak het hoofd kunnen bieden.
1: Dit zijn de woorden van Simone Veil, toen ze in 1979 de eerste voorzitter van een rechtstreeks verkozen Europees parlement werd. Onder meer dankzij haar leiderschap werd het parlement de spreekbuis van alle burgers. Ze zette zich in voor de democratie, kwam op voor de mensenrechten en was er rotsvast van overtuigd dat de kracht van Europa in zijn eenheid lag. Meer dan 40 jaar later is haar nalatenschap nog steeds springlevend. Ook nu nog wordt de eenheid van de Europese Unie op de proef gesteld, onder andere door politieke spanningen, economische instabiliteit en conflicten aan de grenzen van de EU en daarbuiten. Toch blijft het streven naar vrede, vrijheid en welvaart centraal staan in de Europese identiteit en idealen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. We kunnen deze reeks niet beter beginnen dan met het verhaal van een erg bijzondere vrouw, Simone Veil. Ze wordt vaak de moeder van Europa genoemd en haar nalatenschap overstijgt de politiek. Ze baande de weg voor vrouwen in leidinggevende posities en is nog steeds een lichtend voorbeeld van moed en veerkracht. Simone Veil werd geboren op 13 juli 1927 in het Franse Nice. Ze behoorde tot een seculier Joods gezin. Haar eerste levensjaren werden gekenmerkt door leergierigheid en een sterke zin voor rechtvaardigheid, eigenschappen die haar ouders, André en Yvonne, haar bijbrachten. Maar haar kindertijd werd genadeloos onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Op 16-jarige leeftijd werd ze aangehouden door de Gestapo en samen met haar moeder en zus naar Auschwitz gedeporteerd. Zij overleefde de gruwel van de concentratiekampen, maar haar geliefde moeder, vader en broer niet. Deze traumatische ervaringen hebben vormgegeven aan haar levenslange inzet voor mensenrechten, vrede en Europese eenheid.
0: Het gevaar bestaat er niet meer in dat we niet praten over de Holocaust, maar dat we er op de verkeerde manier over praten.
1: In 1946 trouwden ze met Antoine Veil en ze kregen samen drie zonen. Van 1949 tot 1953 woonde het jonge gezinnetje in Duitsland, waar Antoine bij het Franse consulaat werkte, eerst in Wiesbaden en later in Stuttgart. Sommige van haar vrienden verbaasden zich over die verhuizing, maar zij zag het als een kans.
0: We waren ervan overtuigd, als overwinnaars van 1945 geen snelle en totale verzoening met Duitsland konden bereiken, dan zouden we de wonden van een Europa dat al verscheurd was tussen het Oosten en het Westen nooit helen. De wereld zou dan afstevenen op een nieuw conflict dat nog verwoestender zou zijn dan de voorgaande.
1: Na haar terugkeer naar Frankrijk studeerde ze af aan de rechtenfaculteit in Parijs. In 1956 slaagde ze voor de nationale proef voor magistraten en ging ze aan de slag bij de Franse autoriteit voor het gevangeniswezen, een onderdeel van het ministerie van Justitie. Daar wist ze grote verbeteringen door te voeren wat betreft de omstandigheden in de gevangenissen en de behandeling van gevangenen. In 1964 was Veil directeur civiele zaken en kwam ze op voor vrouwenrechten. Ze hielp gelijke rechten voor moeders te waarborgen in juridische aangelegenheden binnen het gezin en ze zorgde ervoor dat vrouwen adoptierechten kregen. In 1970 werd ze aangesteld als secretaris-generaal van de Franse Hoge Raad van de Magistratuur. Ze had een indrukwekkende loopbaan, vooral als je bedenkt dat het toen nog moeilijker was om als vrouw je stem te laten horen in de politiek. Toen haar daarnaar werd gevraagd, zei ze het volgende.
0: Ik had vaak het gevoel een alibi-vrouw te zijn. Overal kreeg ik te horen, we geven vrouwen wel degelijk een stem. Kijk maar naar Simone Veil.
1: Van 1974 tot 1979 was ze de minister van Volksgezondheid van Frankrijk, onder premiers Jacques Chirac en Raymond Barre. In die functie drukte ze twee baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Veil hevig onder vuur werd genomen. In die functie drukte ze twee baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Vey hevig onder vuur werd genomen. Maar ondanks de uitdagingen leidde haar vastberadenheid tot een wet die sindsdien wordt gevierd vanwege de impact ervan op de rechten van de vrouw.
0: Vrouwen plegen nooit abortus met vreugde in hun hart. Vraag het hun maar. Het is altijd een drama. Het is altijd een drama en het zal altijd een drama blijven.
1: Maar daar hielden de bijdragen van Simone Veil niet op. In 1976 zorgde ze ervoor dat er een rookverbod werd ingevoerd op bepaalde openbare plaatsen en nam ze maatregelen om tegemoet te komen aan de behoefte op het gebied van gezondheidszorg in landelijke gebieden.
0: Europa is de hoop op vooruitgang.
1: In 1979, toen Simone Veil de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement werd, had Europa de verwoestende gevolgen van de oorlog nog steeds niet helemaal verwerkt. Het was een uiterst symbolisch moment. Een overlevende van de Holocaust, een Franse vrouw, iemand die in eenheid geloofde, kwam aan het hoofd te staan van een nieuw gekozen democratische instelling, die bedoeld was om samenwerking over grenzen heen te bevorderen en te voorkomen dat de geschiedenis zichzelf zou herhalen. Europa was bezig met de wederopbouw en definieerde wat het inhield een verenigd continent te zijn na tientallen jaren van verdeeldheid en vernieling. Simone Veil was niet alleen de eerste vrouw aan het roer van een EU-instelling. Ze was ook de eerste voorzitter van een Europees parlement dat bestond uit leden die rechtstreeks door de kiezers waren gekozen in plaats van door de nationale parlementen. En zij stond in het middelpunt van die democratische transformatie. Tijdens haar voorzitterschap ontving ze als eerste vrouw ooit de prestigieuze Karelsprijs. Ook na haar ambtstermijn bleef ze toegewijd aan de Europese zaak. Eerst was ze ondervoorzitter en later voorzitter van de liberale fractie in het parlement.
0: Niemand van ons mag vergeten dat we op een dag zelf onderdrukt kunnen worden.
1: In 1990 werd Simone Veil benoemd als lid van de Tijdelijke Parlementaire Commissie voor de Duitse Eenwording, waar haar inzichten van onschatbare waarde waren. Als voormalig voorzitter van het Europees Parlement en overlevende van de Holocaust, wiens ouders en broer in een concentratiekamp waren gestorven, voegde ze een uiterst persoonlijke dimensie toe aan dit proces. Haar inzet voor Europese eenheid werd gevormd door haar overtuiging dat een verenigd Europa cruciaal was om een nieuwe wereldoorlog te vermijden. Al had ze zoveel verloren tijdens de oorlog, ze koesterde geen wrok tegenover Duitsland. In plaats daarvan speelde ze een rol in de beslissing om de Duitse hereniging te gebruiken als manier om de betrekkingen en harmonie tussen Midden- en Oost-Europa te verbeteren. De Commissie voor de Duitse Eenwording gaf de aanzet voor de top van Maastricht, die leidde tot het Verdrag van Maastricht, het oprichtingsverdrag van de Europese Unie. De grote voorzitter van het Europees Parlement, het geweten van de EU, een campagnevoerster tegen jodenhaat en verdedigster van vrouwenrechten. Haar boodschap over vrouwen en jodenhaat zijn ook vandaag de dag nog relevant. Dat waren de woorden van Antonio Tajani, een van de opvolgers van Simone Veil als voorzitter van het Europees Parlement. Veil overleed thuis op 30 juni 2017. Ze was 89. Ze heeft tot het einde van haar leven gestreden voor vrede, eenheid en mensenrechten. Ze heeft bruggen gebouwd tussen verschillende politieke meningen, ideologieën en landen. Ook nu nog belichaamt ze het motto van de Europese Unie, in verscheidenheid verenigd. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Nu gaan we met de parlement naar horen en geert wat de behandeling van de fischerie kan worden in de show met een oil. Ach in orde, nu hoor je een woordje van een roze wie, leling is hier naar om lanige. Ach kan die het niet zien als een, ach is kan de hoor je een leling. Gach mi, schachas mi lunasa, tagan an parlament lechele fag kera law sa siam lanach in Strasbourg. Bien Chloe Brown a hoch reiter de gach kiaan des na siam am lanacha. Ag reiter siam a bresha gaminik, ag toilean siad son sa fashel. Is an an a crinaha son a dugamid siam am lanacha arha, agas tora na hibra rachdi I yin na fesheri orpacha ar in a bliana, a grinaha ins na cwishti parlamentacha nu ins na grupi polatoile. Is an tachoma ag lachan na fesheri port ag intorach dan eantas orpag, as a churin siad a dormi an uil dan chomishun orpach agas an choile. In a hunt the sun is faithless and fishery, Kishna her and Gomishun Agasan Gorla, Lilinga Trevsha, Dugther Trona Gishna Erhe. Lilinga Sianam Lanacha is faithless in Parliament, Kinna Yenav, Ain Over, Mahanchigul Tachtlesh a Flay. Is faithless Irigan Gomishun Orpa Choma, Tugro Hurstach, Fefuinta Mahanchigul She Over her. Sveshershin kern a fishery file to riv coitori se shomet an oil gaminic, oil kinstart, skehery, nu ganivaha. Ach na priv kinivirti, yenter se siam lanach, na diasporach diagas voti. When in diasporach diagas na voti, le texna de gach sort, a braher an over at oider chamine, agas er no samach de rachtach over her. Mar hample, plate a torus galacha parliamentacha, a win le togrion gomishun orpuch le hag texna rachtacha. Dovrison is minic gmien diasporach den a teachsna on a dousa siam lanach. Bahan an taum laurha, a vien san a jar, a lian a vesheria das dianoha a dora mahoort. A goddess nacht le voti, nach dogan a vad degano, is feid le diasporach di dola raiger fa goren tan clig, ma has diano galore vesheria lauert. Din chud is mo lauren na vesheria na dang a ruchish. Nor a lauren siad, kintian na hatangarigan enter an meida der siad a ashtrug a co uinach gatangacha ifigoyle ele den anthus.

0: tikrinant klestinčią Europos ateitį. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
1: Vandaag de dag zijn vrouwen actief in alle sectoren van de samenleving. Ze maken deel uit van de beroepsbevolking en hebben leidende posities in het bedrijfsleven en de politiek. Hoewel de rol van vrouwen de afgelopen decennia sterk is uitgebreid en ze actief zijn op veel gebieden die vroeger alleen aan mannen waren voorbehouden, is er nog een lange weg te gaan om gendergelijkheid te bereiken. Vrijwel in alle samenlevingen hebben vrouwen nog steeds te kampen met problemen zoals geweld, intimidatie en discriminatie. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze podcast zullen we het hebben over wat de EU doet om gendergelijkheid in Europa te bevorderen en een eerlijkere samenleving tot stand te brengen. De Europese Unie zet zich in om het leven van vrouwen te verbeteren, een beter genderevenwicht in alle delen van de samenleving te bereiken en zo een eerlijker Europa voor iedereen te creëren. Ze erkent dat gendergelijkheid essentieel is voor een innovatieve, concurrerende en bloeiende Europese economie. De EU benadrukt dat gendergelijkheid niet alleen zorgt voor meer banen en een hogere productiviteit, maar ook een grondrecht is voor iedereen. Het verbetert onze levenskwaliteit en maakt de democratie stabieler en veerkrachtiger. Dit jaar, in 2025, stond de Internationale Dag van het Parlementarisme in het teken van gendergelijkheid. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, riep parlementen in de hele wereld op om hun krachten te bundelen en samen te werken aan een eerlijkere samenleving. Only together can we tackle the inequality. Alleen samen kunnen we de ongelijkheden aanpakken die vrouwen elke dag weer tegenhouden op hun werkplek, thuis of zelfs in onze parlementen. We hebben nog veel werk voor de boeg, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we door nauwere interparlementaire samenwerking en dialoog kunnen bouwen aan een betere, gelijkere wereld die iedereen ten goede komt. Het Europees Parlement zet zich ook in voor gendergelijkheid in zijn parlementaire werkzaamheden. Zo werd voorzitter Metsola, een vrouw, herkozen voor een tweede termijn aan het hoofd van het parlement en is er een vaste parlementaire commissie die zich bezighoudt met vrouwenrechten en gendergelijkheid. Sinds 2020 organiseert het Europees Parlement ook elk jaar de Europese Week van de Gendergelijkheid. Tijdens die week bekijken de leden van de parlementaire commissies hun werkzaamheden vanuit een genderperspectief. Het Europees Parlement dringt al langer aan op wetten over gendergelijkheid en heeft de Europese Commissie verzocht om daarmee aan de slag te gaan en nieuwe wetgeving voor te stellen. Laten we nu kijken naar de stappen die de EU onderneemt om ongelijkheden tussen mannen en vrouwen uit te bannen in de EU-landen. De Europese Commissie heeft een alomvattende strategie voor gendergelijkheid voor de periode 2020-2025 opgesteld. Op 7 maart 2025, de dag voor Internationale Vrouwendag, nam de Commissie een routekaart voor vrouwenrechten aan voor de periode na 2025. Daarin wordt de geboekte vooruitgang bekeken en wordt er gewezen op gebieden waar er nog verbetering nodig is. Een van deze gebieden is de werkplek, waar er nog steeds grote problemen zijn, zoals de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Zelfs wanneer een vrouw hetzelfde werk verricht als een man of een baan van gelijke waarde heeft, verdient ze nog steeds vaak minder. De EU-strategie voor gendergelijkheid omvat regels over beloningstransparantie. Op grond van die regels moeten werkgevers hun werknemers toegang geven tot bepaalde informatie, zoals de gemiddelde salarisniveaus. De EU-landen hebben tot begin juni 2026 de tijd om de regels in hun nationale wetgeving op te nemen. Maar toegang tot dezelfde salaris als mannen voor gelijk werk is niet de enige hindernis voor vrouwen op de werkplek. Het is ook moeilijker voor hen om de carrièreladder te beklimmen en hogere functies met managementverantwoordelijkheden te krijgen. Daarom werd er met de EU-strategie voor gendergelijkheid ook een wet ingevoerd over genderevenwicht in de raden van bestuur van grotere beursgenoteerde ondernemingen. Deze wet geeft gekwalificeerde vrouwen een echte kans om topbanen te bemachtigen in beursgenoteerde bedrijven met meer dan 250 werknemers. De wet verplicht werkgevers om 40% van de niet uitvoerende

Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

Om het verdrag van Maastricht beter te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd voor wat historische context. Het Europese project ging van start in de nasleep van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De Europese regeringen waren vastbesloten om een nieuwe oorlog te voorkomen. En volgens hen zou economische samenwerking leiden tot duurzame vrede. Vanuit die overtuiging richtte zij in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Daarop volgde bij het Verdrag van Rome in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De volgende belangrijke stap was de Europese Akte van 1986. Het doel daarvan was om uiterlijk in 1992 een interne markt binnen de Europese Economische Gemeenschap tot stand te brengen. Deze interne markt zou het vrije verkeer van goederen, diensten, personen

en kapitaal garanderen. Aan het eind van de jaren 80 hadden de leden van de Europese Economische Gemeenschap echter behoefte aan verdere integratie, niet alleen economisch, maar ook op politiek gebied. Het verdrag van Maastricht, officieel het verdrag betreffende de Europese Unie, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend door de 12 leden waaruit de Europese gemeenschappen toen bestonden. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking, nadat het door alle leden was geratificeerd. Het verdrag van Maastricht was op allerlei manieren baanbrekend. In de eerste plaats werd de Europese Unie formeel opgericht, waardoor de Europese Economische Gemeenschap een nauwer en meer omvattend samenwerkingsverband werd. Daarnaast werd het burgerschap van de EU geïntroduceerd. Dankzij dit nieuwe concept konden burgers vrij binnen de Europese Unie reizen en verblijven. Ze kregen ook actief en passief stemrecht bij lokale verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in een EU-land van hun keuze. Dat bracht een sterker gevoel van Europese eenheid en identiteit teweeg. Een van de belangrijkste aspecten van het Verdrag van Maastricht was dat het de blauwdruk vormde voor de Economische en Monetaire Unie. Die leidde uiteindelijk tot de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt, waarmee de economische stabiliteit zou worden gestimuleerd en handel en reizen tussen de EU-landen makkelijker zouden worden. Met het verdrag kwam een Europese Unie tot stand die rustte op drie pijlers. De eerste pijler betrof de Europese gemeenschappen en omvatte beleid op het gebied van economie, sociale zaken en milieu. De tweede pijler bestond uit het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Het doel daarvan was zorgen voor een uniforme externe aanwezigheid en veiligheidsstrategie. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vormde de derde pijler, met als zwaartepunten rechtshandhaving, juridische zaken en immigratiebeleid. Dankzij het verdrag werd de rol van het Europees Parlement aanzienlijk groter, en wel door de invoering van een medebeslissingsprocedure. Daarmee kreeg het parlement ruimere wetgevingsbevoegdheden en werd het samen met de Raad van de Europese Unie op veel beleidsterreinen medewetgever. Het parlement kreeg via dit verdrag ook meer invloed op de Europese Commissie. Zo kreeg het de bevoegdheid om de voorgedragen kandidaat voor het ambt van voorzitter van de commissie en de commissie als geheel goed te keuren of af te wijzen. Daarnaast kreeg het parlement een sterkere rol toebedeeld bij begrotingszaken, waardoor het meer controle kreeg over de EU-begroting. Dankzij deze ontwikkelingen is het besluitvormingsproces van de EU transparanter geworden en is de wil van de burger beter vertegenwoordigd. Het verdrag van Maastricht werd gewijzigd bij het verdrag van Amsterdam en later het verdrag van Nice. Het verdrag van Amsterdam werd ondertekend op 2 oktober 1997 en trad in werking op 1 mei 1999. Het had tot doel de Europese instellingen te stroomlijnen als voorbereiding op toekomstige uitbreidingen van de EU. Ook werd het concept van nauwere samenwerking geïntroduceerd. Dat houdt in dat een groep EU-landen ervoor kan kiezen om onderling een samenwerking aan te gaan om op bepaalde terreinen vooruitgang te boeken, zelfs als andere EU-landen daar niets voor voelen. Deze flexibiliteit was essentieel om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en belangen van een groter wordende EU. Verder werd bij het Verdrag van Amsterdam het sociale hoofdstuk opgenomen in het EU-recht, waarmee het belang van sociale rechten, werkgelegenheid en non-discriminatie werd benadrukt. Het verdrag was ook bedoeld om een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, die moest leiden tot nauwere samenwerking tussen de EU-landen op het vlak van bijvoorbeeld asiel, immigratie en justitie. Bovendien is het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid dankzij het verdrag aangescherpt, omdat daarbij de functie van hoogste diplomaat van de EU in het leven werd geroepen. Dankzij de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, zoals deze belangrijkste diplomaat officieel heet, kan de EU eensgezinder optreden op het internationale toneel. Verder werden de Europese instellingen via het verdrag hervormd om de efficiëntie daarvan te verbeteren en werden de medebeslissingsprocedure en de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid. Het verdrag van Nice werd op 26 februari 2001 ondertekend en trad 2 jaar later in werking. Het diende er vooral toe om de EU voor te bereiden op de grootste uitbreiding tot nu toe, de toetreding van 10 nieuwe landen in 2004. Met dit verdrag werd de weging van stemmen in de Raad bijgesteld, werd de samenstelling van de Europese Commissie gewijzigd en werd het gebruik van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitgebreid. Deze veranderingen waren cruciaal om ervoor te zorgen dat de besluitvormingsprocessen van de EU
ook met een groter aantal lidstaten, efficiënt en doeltreffend zouden blijven.

0: Die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza waren entscheidende Schritte auf dem Weg zur europäischen Einigung. Der Vertrag von Maastricht stellte die Weichen für bedeutende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen und legte den Grundstein für die heutige EU. Er ist das Fundament, auf dem die Verträge von Amsterdam und Nizza aufbauten, die wiederum eine Reform der EU-Organe einleiteten und die EU auf ihre Erweiterung vorbereiteten. Die Europäische Union entwickelt sich ständig weiter. Diese drei Verträge zeigen, dass sie in der Lage ist, sich an veränderte Umstände anzupassen und die nötigen Reformen durchzuführen, um neue Herausforderungen zu meistern und neue Möglichkeiten zu nutzen. Die EU wächst weiter und sie verändert sich stetig. Doch die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza bleiben das Fundament, auf dem sie beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Wat weet jij over de voorzitter van het Europees Parlement? Je kent misschien de naam van de huidige voorzitter en je gaat er vast van uit dat deze een belangrijke rol speelt in de Europese Unie. In deze podcast vertellen we je er meer over. De eerste stap om voorzitter van het parlement te worden zijn de Europese verkiezingen. Die vinden om de 5 jaar plaats, maar de parlementsleden kiezen hun voorzitter telkens voor een periode van 2,5 jaar. Dat is niet altijd zo geweest. Tot 1979 duurde de ambtstermijn van de voorzitter 1 of 2 jaar. Sindsdien vindt er bij elke zittingsperiode doorgaans een eerste verkiezing plaats in juli, tijdens de eerste plenaire vergadering na de Europese verkiezingen. 2,5 jaar later, halverwege de zittingsperiode, wordt dan een tweede verkiezing gehouden. De laatste verkiezing vond plaats op 16 juli 2024. Toen werd Roberta Metsola herkozen voor een tweede termijn, die normaal gezien loopt tot januari 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe.
1: Dit parlement zal ook de komende zittingsperiode een parlement voor iedereen in Europa zijn. We moeten ons samen sterk maken voor een politiek van hoop, voor de droom die Europa is, voor de nog niet ingeloste belofte van onze voorgangers. Na 2,5 jaar voorzitter te zijn geweest, vertrouw ik er nog steeds op dat mensen weer met hartstocht kunnen geloven in ons project en er enthousiast over kunnen zijn. Dat ze er vertrouwen in kunnen hebben dat we een Europese ruimte kunnen scheppen die veiliger, eerlijker, rechtvaardiger en gelijker is. Dat we samen sterker en beter zijn. Dat ons Europa voor iedereen is.
2: And we are better. I believe that ours is a Europe for all.
1: Maar hoe wordt iemand gekozen tot voorzitter van het Europees Parlement? Kandidaten worden voorgedragen door 1 van de 8 fracties van het parlement of door een groep van tenminste 36 parlementsleden. De kandidaat die bij geheime stemming de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, wordt voorzitter. Soms is daar meer dan 1 stemronde voor nodig. Als er na 3 rondes nog geen winnaar is, gaan alleen de 2 kandidaten die bij de 3e stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald, door naar de 4e en laatste stemronde. De voorzitter wordt gekozen bij een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen en niet bij een absolute meerderheid van de parlementsleden. Dit betekent dat onthoudingen en ongeldige of blanco stemmen niet meetellen bij de telling van het totaal aantal stemmen. Zo werd Roberta Metsola in de 1e stemronde herkozen met 562 van de 699 uitgebrachte stemmen op een totaal van 720 parlementsleden. Een van de eerste taken die een pas verkozen voorzitter moet uitvoeren is het voorzitten van de plenaire vergadering. De voorzitter, momenteel dus Roberta Metsola, opent, schorst en sluit de vergaderingen. Ook beslist zij over de ontvankelijkheid van amendementen en over parlementaire vragen aan de Raad en de Europese Commissie. Daarnaast ziet ze erop toe dat parlementaire verslagen in overeenstemming met het reglement van het parlement worden opgesteld. Ze bewaakt de orde, geeft het woord, verklaart debatten voor gesloten, brengt zaken in stemming en maakt de stemmingsresultaten bekend. Verder is zij als voorzitter verantwoordelijk voor de toepassing van het reglement van het parlement. In het kader van deze verantwoordelijkheid coördineert ze alle activiteiten van het parlement en vertegenwoordigt ze de instelling in juridische zaken. Bovendien leidt ze de conferentie van fractievoorzitters en het bureau van het Europees Parlement, waar ook de 14 ondervoorzitters en 5 quaestoren deel van uitmaken. Zeggen deze termen je niks? Dan raden we je van harte aan om de andere afleveringen van Vaktaal Verklaar te beluisteren. Daarin maken we je wegwijs in het Europese vakjargon. Een andere belangrijke functie van de voorzitter is die van vertegenwoordiger van het Europees Parlement, zowel in internationale betrekkingen als bij de andere Europese instellingen. Daarom maakt Roberta Metsola vaak officiële reizen naar alle hoeken van de wereld. Maar ook daar houdt het niet op. Ze neemt ook het woord op alle bijeenkomsten van de Europese Raad. Dan deelt ze mee wat het standpunt van het parlement is over de verschillende thema's op de agenda en gaat ze in debat met de staatshoofden en regeringsleiders. Door haar handtekening te zetten, stelt ze bovendien na de stemming in het parlement de begroting van de Europese Unie vast. Als er in het kader van de medebeslissingsprocedure moet worden onderhandeld met de Raad van de Europese Unie, dan kan zij het bemiddelingscomité van het parlement en de Raad voorzitten. Verder ondertekent ze samen met de voorzitter van de Raad alle wetgevingshandelingen die via de medebeslissingsprocedure worden aangenomen. Tot slot ontvangt de voorzitter van het parlement ook de aanvragen voor beschermheerschap, wat een manier is voor het parlement om zich aan een zaak te verbinden door er morele steun aan te verlenen. Elk jaar treedt het parlement, onder specifieke voorwaarden, als beschermheer op voor een beperkt aantal evenementen. Je merkt het, de voorzitter van het Europees Parlement speelt een sleutelrol in de Europese Unie en de functie houdt een heleboel verantwoordelijkheden in. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: In deze aflevering van Vaktaal Verklaard gaan we dieper in op een van de basiselementen die een goede werking van de Europese Unie mogelijk maken, de EU-verdragen. Misschien heb je wel eens van een EU-verdrag gehoord, maar laten we wat meer in detail treden. Wat zijn verdragen nu juist en waarom zijn ze zo belangrijk?
1: Een EU-verdrag is een juridisch bindende overeenkomst tussen alle landen van de Europese Unie. In deze verdragen staan alle regels van de EU. Hoe de Europese Unie werkt, wat ze wel en niet mag doen en hoe beslissingen worden genomen. Wanneer een land een EU-verdrag tekent en bekrachtigt, gaat het ook akkoord met de regels in dat verdrag. Het land moet dan de EU-wetgeving naleven en samenwerken met andere EU-landen en gemeenschappelijke instellingen zoals het Europees Parlement. De verplichtingen in de verdragen zijn bindend, wat betekent dat landen zich aan de regels moeten houden. De EU heeft ook niet-bindende teksten, zoals politieke verklaringen en richtsnoeren. Deze teksten kunnen EU-landen ondersteuning bieden bij toekomstige maatregelen, maar EU-rechtbanken kunnen er niet op toezien dat ze worden nageleefd.
0: Het verhaal van de Europese Unie begon met landen die na de oorlog samenkwamen om vrede en welvaart te waarborgen. Die samenwerking ging van start in de jaren 50, niet lang na de Tweede Wereldoorlog. Het was een simpel, maar krachtig idee. Landen die op economisch vlak samenwerken, zullen minder gemakkelijk in een conflict verzeild geraken. Het Verdrag van Rome vormde in 1957 de eerste grote mijlpaal. Dankzij dat verdrag werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht. Het doel daarvan was om nauwere banden te smeden tussen Europese economieën en handelsbelemmeringen op te heffen. Het was de bedoeling om een gemeenschappelijke markt tot stand te brengen, zodat goederen, personen, diensten en kapitaal vrij vervoerd konden worden. Daarmee was er nog geen sprake van de Europese Unie zoals wij ze nu kennen, maar het verdrag legde wel al een goede basis. We spoelen even door naar 1992. Daar belanden we bij een keerpunt, namelijk bij het Verdrag van Maastricht, ook wel bekend als het verdrag betreffende de Europese Unie. Dit is het moment waarop de Europese Unie officieel werd geboren. In dit verdrag was niet alleen aandacht voor economie, maar ook voor een politieke unie. De tekst effende het pad voor de euro als gemeenschappelijke munt en het concept van EU-burgerschap. Europeanen zijn namelijk niet alleen burgers van hun eigen land, maar ook van de Europese Unie. Ze hebben het recht om te wonen, te werken en te stemmen in andere EU-landen. In de daaropvolgende jaren bleef de EU zich verder ontwikkelen en zich aanpassen. Met het Verdrag van Amsterdam, dat in 1997 werd ondertekend, werden er verschillende aanpassingen doorgevoerd. Dit verdrag zorgde ervoor dat de EU vlotter ging draaien en klaar was voor de toetreding van nieuwe landen. Het Europees Parlement kreeg ook meer bevoegdheden. Zo werd de EU democratischer en moest ze meer verantwoording afleggen aan haar burgers. Tot slot werd in 2007 het Verdrag van Lissabon ondertekend. Je kan het bekijken als de recentste update van de EU. Met dit verdrag werd de besluitvorming vereenvoudigd en werd de rol van zowel het Europees Parlement als de nationale parlementen versterkt. Bovendien werd de EU transparanter. De EU kreeg hiermee ook een vaste voorzitter van de Europese Raad en een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, of met andere woorden, een krachtiger leiderschap op wereldvlak.
1: Het Europees Parlement stelt de verdragen niet op, maar speelt wel een belangrijke rol bij de vormgeving ervan. Het geeft EU-burgers een stem en moet vaak de wijzigingen die de verdragen met zich meebrengen goedkeuren. Dankzij de verdragen kreeg het parlement in de loop der jaren meer invloed. Zo beslist het over de nieuwe wetgeving, controleert het de EU-begroting en benoemt het de voorzitter van de Europese Commissie. Het parlement is ook betrokken bij wijzigingen aan de verdragen. Eerst onderhandelen de regeringen over de wijzigingen en vervolgens wordt het parlement geraadpleegd om advies uit te brengen. Om kort samen te vatten vormen de EU-verdragen de grondslag van het reilen en zeilen in de Europese Unie. Het zijn bindende overeenkomsten die de werking van de EU vormgeven. Ze hebben op veel vlakken invloed, zoals op handel, op geldzaken, op het klimaatbeleid en op democratische beginselen. Naarmate de EU zich ontwikkelt, veranderen ook haar verdragen.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Įsivaizduokite, prasideda įtempta savaitė. Viską suplanavote, pasirūpinote maistu, nustatėte biudžetą ir nusipirkote visas būtiniausias prekes. Na, beveik visas. Nenumatėte, kad prireiks menstruacinių priemonių. Jos yra būtinos, nepigios ir ne visada lengvai prieinamos. Milijonams moterų, mergaičių ir menstruacijas patiriančių žmonių visoje Europoje kas mėnesį tenka vargti, norint jas įsigyti. Tai ir yra vadinamasis menstruacinių priemonių nepriteklius. Nors tai gali atrodyti kaip asmeninis reikalas, nepakankama prieiga prie menstruacinių higienos priemonių ir infrastruktūros yra gerokai sudėtingesnė problema. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime, kaip ES kovoja su menstruacinių priemonių nepritekliumi. Menstruacinių priemonių nepriteklius – tai saugių, įperkamų menstruacinių priemonių, higienos infrastruktūros ir prieigos prie informacijos apie menstruacijas trūkumas. Jis yra rimta, tačiau dažnai nutilima problema, paveikianti maždaug 1 iš 10 menstruacijas patiriančių sąjungos gyventojų. Ji ypač paveikia moteris ir mergaitės iš mažas pajamas gaunančių namų ūkių, benamius, pabėgėlius, asmenis su negale, translyčius, nebinarinio lytiškumo ir interseksualius asmenis patiriančius menstruacijas. COVID-19 pandemija šią problemą dar labiau paaštrino. Karantinas ir judėjimo apribojimai sutrikdė tiekimo grandines, todėl kai kuriuose vietovėse menstruacinės priemonės tapo dar sunkiau prieinamos. Dažnai neatsižvelgiama ir į menstruacinių priemonių nepritekliaus poveikį aplinkai. Daugumoje higieninių įklotų yra iki 90% plastiko, o tai reiškia, kad jiems suirti gali prireikti nuo 500 iki 800 metų. Tamponai dažnai turi plastikinius aplikatorius ir kartais yra supakuoti į atskirus plastikinius įpakavimus. Plastiko gamyba ir netinkamas tradicinių vienkartinių menstruacinių priemonių šalinimas teršia aplinką ir užpildo sąvartynus. Apmokestinimas taip pat yra svarbi su menstruacinių priemonių nepritekliumi susijusi problema. ES nėra vienodo PVM tarifo menstruacinėms priemonėms. Daugelis šalių jas apmokestina dideliais mokesčiais, laikydamos jas prabangos prekėmis, o ne esminiais sveikatos reikmenimis. Tai vadinama tamponų mokesčiu. 2022 metais ES pakeitė PVM direktyvą, leisdama valstybėms narėms taikyti sumažintus arba nulinius PVM tarifus menstruacinėms higienos priemonėms. Prieš šią reformą minimalus PVM tarifas tokioms prekiams buvo 5%. Reforma suteikė nacionalinėms vyriausybėms galimybę perklasifikuoti menstruacinės higienos produktus kaip būtiniausias, o ne prabangos prekes. Nors ES PVM direktyva dabar leidžia taikyti nulinį tarifą menstruacinėms priemonėms, ji neįpareigoja ES šalių to daryti. Kadangi daugelis šalių delsia mažinti menstruacinių priemonių kainą, žmonės, kuriems labiausiai gręsia skurdas, ir toliau išgyvena sunkumus. Nors menstruacinių priemonių nepriteklius nėra aiškiai įvardytas kaip ES finansavimo programų prioritetas, kai kurie fondai netiesiogiai remia susijusias iniciatyvas. Pavyzdžiui, programa Erasmus Plus finansuoja tokius projektus kaip įgalinimas per menstruacinę sveikato švietimą. Šiame projekte dalyvauja organizacijos iš Lietuvos, Lenkijos ir Ispanijos. Pagrindinis jo tikslas – dalytis patirtimi ir metodais, dirbant su jaunais asmenimis, kuriems gręsia atskirtis, arba turinčiais negalę. Taip pat daug dėmesio skiriama menstruacinės atskirties supratimui, ginekologinės sveikatos skatinimui ir veiksmingų socialinių kampanijų kūrimui. Tokios programos turi realų praktinį poveikį, tačiau jos išlieka pavienės ir nesudaro specialios ES masto sistemos, skirtos kovai su menstruacinių priemonių nepritekliumi. Europos parlamentas atlieka svarbų vaidmenį pripažindamas menstruacinių priemonių nepriteklių kaip kliūtį lyčių lygybei ir visapusiškam dalyvavimui socialinėme ir ekonominėme gyvenime. 2021 m. rezoliucijoje parlamentas aiškiai išdėstė savo poziciją. Pirma, jis paragino ES šalis spręsti menstruacinių priemonių nepritekliaus problemą, užtikrinant, kad nemokamos menstruacinės priemonės būtų prieinamos visiems, kam jų reikia. Antra, parlamentas sukritikavo tamponų mokestį ir paragino visas ES šalis pagal ES PVM direktyvą taikyti sumažintus arba nulinius PVM tarifus menstruacinėms priemonėms. Menstruacinių priemonių nepriteklius ES lygmeniu taip pat buvo aptartas 2026 m. vasario plenarinėje sesijoje, kai Europos parlamentas priėmė pranešimą dėl naujos ES kovos su skurdu strategijos kūrimo. Tekste minima menstruacinių priemonių nepritekliaus problema, remiantis parlamento moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pateiktais pasiūlymais. Šis nutarimas yra dar vienas žingsnis link pripažinimo, kad prieiga prie menstruacinių higienos priemonių ir infrastruktūros yra dalis platesnės ES kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi. Menstruacinių priemonių nepriteklius nėra tik asmeninė problema. Tai lyčių lygybės, sveikatos ir orumo klausimas. Kai kas nors praleidžia pamokas ar nepasirodo darbe, nes negali tinkamai pasirūpinti menstruacijomis, pralaimi visi. Europos parlamentas įtraukė šią problemą į politinę darbotvarkę. Tačiau tikriems pokyčiams reikalingi veiksmai ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
3: Es ist Zeit, wählen zu gehen. Vom 6. bis zum 9. Juni haben dieses Jahr Millionen von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern die Gelegenheit, bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben und damit die Zukunft der Europäischen Union mitzugestalten. Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte EU-Organ und die Europawahl ist eine der weltweit größten Übungen in Demokratie. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie alles, was Sie über die bevorstehende Wahl zum Europäischen Parlament wissen müssen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie das Wahlsystem bei der Europawahl funktioniert.
4: Alle 5 Jahre wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Diese direkt gewählten Abgeordneten vertreten im Parlament die Interessen ihrer Wählerschaft. Dieses Jahr werden insgesamt 720 Abgeordnete gewählt und damit 15 mehr, als derzeit im Parlament vertreten sind. Nach dem sogenannten Grundsatz der degressiven Proportionalität wählt jeder Staat unterschiedlich viele Abgeordnete. Das heißt, Mitgliedstaaten mit einer größeren Bevölkerung wählen zwar mehr Abgeordnete, jedoch vertritt ein Mitglied des Parlaments aus einem größeren Staat insgesamt mehr Menschen als ein Mitglied, das aus einem kleineren Staat kommt. Jeder EU-Staat kann mindestens 6 und höchstens 96 Abgeordnete haben. Wie die Europawahl abläuft, unterscheidet sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Die Grundprinzipien sind jedoch dieselben. In vielen EU-Staaten geben die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme für eine Partei, eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten oder beides ab. Die Europawahl muss nach dem Verhältniswahlsystem erfolgen. Das bedeutet, die Zahl der Sitze, die eine Partei im Europäischen Parlament bekommt, muss dem Stimmenanteil entsprechen, den sie bei der Wahl erzielt. Aber wer darf bei der Europawahl wählen? Voraussetzung für die Teilnahme an der Europawahl ist die Unionsbürgerschaft, also dass man die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Außerdem muss man ein bestimmtes Alter erreicht haben, wobei nicht in allen EU-Staaten dasselbe Mindestalter gilt. In den meisten Mitgliedstaaten dürfen Sie ab 18 wählen. In Belgien, Deutschland, Malta und Österreich jedoch darf man schon mit 16 seine Stimme abgeben, in Griechenland wiederum ab 17. EU-Bürgerinnen und Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat leben, können entweder in ihrem Heimatland oder in ihrem Wohnsitzland wählen. Wichtig ist aber, dass jede Person nur einmal ihre Stimme abgibt.
3: Wie funktioniert also die Stimmabgabe bei der Europawahl? Sie sehen auf Ihrem Stimmzettel eine Liste der Parteien mit den jeweiligen zur Wahl aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten. setzen Sie ein Kreuz neben die Partei, für die Sie Ihre Stimme abgeben möchten. Indem Sie eine Partei wählen, stimmen Sie gleichzeitig auch indirekt für die einzelnen Abgeordneten, die diese Partei im Europäischen Parlament vertreten werden. Die Parteien stellen im Voraus Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl auf, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze bekommt sie. Das bedeutet, ob eine gelistete Person Mitglied des Europäischen Parlaments wird, hängt von der Gesamtzahl der Stimmen ab, die ihre Partei bekommt. In einigen Staaten können Sie statt der vorgeschlagenen Wahlliste auch einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten auf der Liste wählen. Ist die Abstimmung offiziell beendet, dann werden die Stimmen ausgezählt. Sichergestellt, dass alle Parteien dem Willen der Wählerschaft